0: que taxi de apie gest.
1: En Brasil ya va a quedar.
2: ¿Qué chido?
3: Du vil bestå vel.
0: Want daar is een heel gans dinsdag. Dan zegt ze dat ik in het boek van mijn lijn op toezien dat alles bij de hand geregeld was. En dat was Newton. Newton dacht dat het heel al harmonisch was.
1: Dat is wel
0: goed.
1: De harmonie.
0: De harmonie. Dat is het geweldigste boek. Die Walt Disney die heeft er gewoon een groot gehoord. Die me warm doet.